0: gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's, waarvan de resten zijn gevonden, om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf versterkt te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf versterkt te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en Ridderkerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Door een ongeluk op de A27 richting Gorinchem is de weg dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: update. Eén afsluiting op de weg door een ongeluk op de A27 richting Gorkum is de weg dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdam-Palestina-coalitie demonstreert morgen bij de herdenking van Loods 24. De organisatie is tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Als hij zijn toespraak houdt, draaien de leden van de coalitie zich uit protest om, zo hebben ze aangekondigd. Ze vinden het niet kunnen dat een vertegenwoordiger van een regime dat genocide pleegt in Gaza aanwezig is op de herdenking. Ook een aantal Rotterdamse ambtenaren is tegen de aanwezigheid van de ambassadeur. Ze roepen burgemeester Schouten op om morgen zelf verstek te laten gaan als de ambassadeur niet van plan is om weg te blijven. Schouten heeft dan laten weten dat ze er morgen gewoon bij is als aan de Stieltjesstraat het wegvoeren wordt herdacht van 13.000 Joodse Rotterdammers. Dieven hebben in Schiedam voor de vierde keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen een vlag weg, maar richt zich tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, zegt de gemeente. Schiedam heeft aangifte gedaan en er is een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Een Amsterdammer van 30 zit vast voor 6 babbeltrucs, onder meer in Rotterdam en in de kerk. De man zou vorig jaar zomer bij kwetsbare mensen contant geld, pinpassen, sieraden hebben afgetroggeld. Details heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is vorige week al aangehouden en hij blijft zeker nog 14 dagen in voorarrest. In hetzelfde onderzoek is afgelopen februari nog een man van 36 uit Capelle aan de IJssel opgepakt. In Frankrijk is een vrouw aangehouden nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel toen thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht en daar dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding hebben ontdekt. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan de resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. Het weer, het blijft vanavond nog lang erg warm. Rond de klok van 10 kan het nog altijd 30 graden zijn. Uiteindelijk koelt het niet veel verder af dan een graad of 20 vannacht. Morgen hebben we een dag met flink wat zon. Dan wordt het wat minder warm dan vandaag. 25 graden aan zee, 28 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: ANWB. Vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is weer dicht. En een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosthout-Zuid gebeurt een ernstig ongeluk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. De rechter rijstrook is nu dicht door wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg helemaal dicht. Dat komt door een eerder ongeluk en de politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Dieven hebben in Schiedam voor de 4e keer in ruim een jaar tijd een gemeentelijke regenboogvlag gestolen. De vlaggen zijn verdwenen bij de gemeentelijke vlaggenmasten bij de ruïne aan de Boersvest. De grens is bereikt, zegt de gemeente. Wie de regenboogvlag steelt, neemt niet alleen de vlag weg, maar richt zich ook tegen de waarden waar de vlag voor staat. Vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dat is onacceptabel, laat de gemeente weten. Schiedam heeft aangifte gedaan en ook is er een nieuwe regenboogvlag opgehangen. Rijkswaterstaat heeft een tekstwagen neergezet op de A17 bij Moerdijk. Deze week zijn daar 2 dodelijke ongelukken gebeurd. Vermoedelijk doordat mensen verrast werden door de file. Op de tekstcar staat de waarschuwing: kans op file. Maandag overleed een Dordtenaar toen hij met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen reed. En een dag later kostte een aanrijding met 3 vrachtwagens een trucker uit Gorinchem het leven. Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten op de Moerdijkbrug. Daardoor is de kans op files groter op de brug en de aansluitende A17. Er hangen boven die snelweg geen matrixborden. En in Frankrijk is een vrouw opgepakt nadat in haar huis eerder 5 dode baby's waren gevonden. De vondst is 2 dagen geleden gedaan in Orange in het zuiden van Frankrijk. De vrouw beviel thuis, maar werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Haar man zou niet hebben geweten dat ze zwanger was en zou daarna de woning hebben doorzocht. Hij vond dozen met stoffelijke resten in een kast met kleding. De vrouw is direct nadat ze uit het ziekenhuis kwam opgepakt. Ook haar man zit vast. De politie onderzoekt nog of de baby's waarvan resten zijn gevonden om het leven zijn gebracht. En Feyenoord heeft de aanvaller Leo Sauer verkocht aan het Duitse VfB Stuttgart. Zo maakt de club bekend. De 21-jarige Slowaak miste de tweede seizoenshelft door een hamstringblessure en was net weer fit genoeg om mee te trainen met de groep. Naar verluid zou Feyenoord 15 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Sauer is vooral bekend van zijn debuutwedstrijd bij Feyenoord. Toen scoorde hij op het kasteel tegen Sparta in de blessuretijd de 2-2. In totaal kwam Sauer 44 duels voor Feyenoord in actie, waarin hij 6 keer scoorde. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een enkele bui bij 18 graden. En morgen wisselend bewolkt wederom met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Urmond doe je er 5 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radio. radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

0: ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Born staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug doet het 10 minuten langer over. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. En de douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend duren. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: regio hebt je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Daardoor heb je 40 minuten vertraging. En op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Voor Limbricht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatst overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot, van waaruit hij zijn ooit zo succesvolle imperium begon. Zelfs zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die van de zakenman zelf is. En de douane heeft in een container in de Rotterdamse haven gisteren 20 kilo cocaïne onderschept. De drugs was verpakt in 21 pakketten die onderweg waren van de Dominicaanse Republiek naar Hamburg. De container werd aan boord van een schip gecontroleerd. De drugs is in beslag genomen en vernietigd. De zaak is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. En de matrixborden boven de wegen in het noordoosten van Nederland hebben te maken met de storing. Ze zijn momenteel niet te bedienen vanwege een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of worden weggehaald. De problemen doen zich voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkreeft rijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico-rivierkreeft uit Noord-Amerika. Die vreet zich in de lokale omgeving. Het is al de 8e soort kreeft die een gevaar vormt voor onze natuur. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximumtemperatuur van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Annelie Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is de vangrail nog kapot. Een oponthoud op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Voor Limbrecht staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde het 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is hier dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom heb je voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 11 uur.
1: Philip van Ens met het Radio Rijnmond Nieuws. De financiële ellende rond het failliete Rotterdamse pretpark Rivoli blijft Henny van der Most achtervolgen. De laatste overgebleven zakelijke eigendommen van de zakenman worden geveild. Daaronder een ruim 140 hectare groot industrieterrein in Schuine Sloot. Ook zijn ouderlijk huis gaat nu onder de hamer. Van der Most heeft rond 50 miljoen euro aan schulden openstaan. Daarom werd eerder het Rotterdamse pretpark Rivoli bij opbod verkocht. Het park bracht 6,5 miljoen euro op, waardoor nu ook andere eigendommen verkocht moeten worden. Eén kanttekening moet wel gemaakt worden. Een groot deel van de schulden van Van der Most zijn aan een BV die de zakenman zelf bezit. En het fietspad op de Lange Schenkeldijk in Spijkenisse is afgesloten omdat het asfalt ernstig is verzakt. Daardoor zijn er grote scheuren ontstaan waar een fietsband gemakkelijk in past. Het fietspad loopt langs het Spijkenisse Medisch Centrum. Het is nog onbekend hoe de grond onder het fietspad heeft kunnen verzakken. De gemeente Nissewaard wil het fietspad zo snel mogelijk herstellen, maar heeft nog geen idee wanneer dat lukt. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder, dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's en voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En in een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft de krater te maken met Russische aanvallen van vannacht op de Oekraïne. Zo zegt een correspondent van de NOS. Het lijkt erop alsof een Russische kruisraket is neergestort op Pools grondgebied. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. En dan nog het weer. Veel zon met in de loop van de dag meer wolkenvelden en een maximum van 27 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui bij 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.4.

0: Marsan.
1: Van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En door wegwerkzaamheden loopt het vast op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is langsgelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kinderfietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwander Roeltsooi en Ioni Santos maar 4 middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin 4 keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dagen, van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duur je er kwartier langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. Van een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder staat een 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens duur je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de Westdijk in Spijkenisse heeft de brandweer enige tijd gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt. Een persoon zag aan de overkant van de sloot een verlaten kinderfietsje. De melder is er langs gelopen om te kijken of er een kind bij hoorde. Toen diegene geen kind kon vinden, is de brandweer gealarmeerd. Een van de duikers van de brandweer is in de sloot gegaan om te kijken of het kind daar was. Na een zoekslag werd er niemand aangetroffen. Vermoedelijk lag het kinderfietsje al langere tijd langs de sloot. En de Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De groei is daarmee hoger ook dan die in het eerste kwartaal werd geboekt. De groei van de economie komt vooral door de consumptie van huishoudens. Er werd vooral meer uitgegeven aan elektrische auto's, voedings- en genotsmiddelen, zo meldt het CBS. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft het afgelopen kwartaal een winst van 190 miljoen euro behaald. Vorig kwartaal draaide de luchtvaartmaatschappij nog verlies. KLM had de afgelopen tijd te maken met flinke uitdagingen, zoals de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd bleef de vraag naar vliegen groot, zo zegt KLM zelf. KLM heeft de komende jaren ook veel geld nodig, want er moet geïnvesteerd worden in stillere en schonere vliegtuigen. En om dat te kunnen betalen moet er volgens de luchtvaartmaatschappij veel winst gemaakt blijven worden. En Sparta heeft zich versterkt met middenvelder Robin van Kruijsen. De 20-jarige voetballer komt over van FC Volendam. Sparta was naastig op zoek naar nieuwe middenvelders, omdat de club met Julian Baas, Jens Toornstra, Alwan de Roeltsooi en Ayoni Santos maar 4 middenvelders in de selectie had. Van Kruijsen speelde vorig seizoen 24 duels met FC Volendam in de Eredivisie en scoorde daarin 4 keer. Hij tekent een contract tot en met medio 2030 in Rotterdam-West. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komt er een wolkenveld. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt dan 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Annelie Boschuit van de ANWB. Door wegwerkzaamheden heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag hebben we in onze regio minder zon vanwege de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Asdeeltjes die zijn opgestegen bij de bosbranden worden door de wind meegevoerd en vormen hier een fenomeen dat op sluierbewolking lijkt. Het is waarneembaar als een soort waas die voor de zon hangt. Vooral gisteravond en vandaag is het fenomeen te zien, maar daarna trekken de aswolken weer weg, zegt aldus weerman Ed Aldus. En in de dorpen op Goeree-Overflakke worden de komende weken 's avonds en 's nachts mannen en vrouwen met zaklampen gespot. Het gaat niet om leden van het inbrekersgilde, maar om ecologen die onderzoek doen. Tot oktober brengen ze in kaart welke beschermde dieren er in de dorpen voorkomen. De mannen en vrouwen lopen rond met onder andere verrekijkers en hebben een oranje hesje aan. Met het onderzoek probeert de gemeente vergunningsaanvragen makkelijker te maken voor burgers en bedrijven. Nu moet nog bij iedere vergunningsaanvraag voor werkzaamheden aan een woning of gebouw een individueel onderzoek gedaan worden. Met dit grote onderzoek is dat straks niet meer nodig. En Jos Leidekkers is in België bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel en een boete van €400.000. Daarmee krijgt Leidekkers de zwaarste straf van alle verdachten in de zaak over de import van 25 tonnen cocaïne in de Antwerpse haven. De Brabantse drugscrimineel, die ook wel bekend staat als Bolle Jos, heeft door de straf nu in Nederland en België bij elkaar opgeteld 103 jaar celstraf openstaan. Leidekkers zit momenteel ondergedoken in Sierra Leone, waar hij een relatie zou hebben met de dochter van de president van het land. En de Universiteit Utrecht start een onderzoek bij de vakgroep farmacologie naar mogelijke belangenverstrengeling. Een hoofddocent deed onderzoek terwijl hij zich via zijn eigen bedrijf liet betalen door onder meer de eigenaar van Red Bull, melden meerdere media. Docent Joris Verster verschreef onder meer met andere wetenschappers 14 de door Red Bull betaalde artikelen. Het bedrijf kwam steeds positief naar voren. Verster zegt dat hij altijd transparant is geweest, maar de UU vindt dat dit niet of onvoldoende is gebeurd. Sinds 1 mei zit Verster ziek thuis en heeft hij al zijn activiteiten beëindigd, zegt hij. Dan nog het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden. Het wordt maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien bij 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doen er 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpool heb je 5 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat tussen Tilburg Centrum en Oorschot een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Kundeberg en de Duitse grens door grenscontroles 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een tractorbestuurder is in Blijswijk met zijn voertuig de sloot ingereden. Dat gebeurde op de laan van Maatenesse. De brandweer moest de bestuurder bevrijden uit de tractor die op zijn zijkant in het water terecht was gekomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou op dat moment aanspreekbaar zijn. KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 190 miljoen euro winst gemaakt. Dat is ondanks de stijgende kerosineprijs en de oorlog in het Midden-Oosten. Een jaar eerder draaide het bedrijf nog een verlies van 460 miljoen euro. Air France heeft meer te lijden van de hoge kerosineprijzen dan KLM. KLM vliegt rechtstreeks op Azië. Zusterbedrijf Air France reist via het Midden-Oosten naar Azië. En door de onrust rond Iran kozen meer reizigers voor een directe vlucht met KLM. Ook blijven de resultaten hoog doordat mensen niet minder gaan vliegen, ondanks de gestegen kosten. Inwoners van Capelle en Krimp aan de IJssel kunnen medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit aan de deur krijgen. Die komen dan in tuinen onderzoek doen naar de aanwezigheid van larven van de tijgermug, zegt wethouder Arnoud Proos.
2: Ja, wat zij doen is echt het aanpakken van stilstaand water. En dat kan zijn in de rioolkolken, dat kan zijn in openbaar gebied. Maar zij mogen ook vragen om tuinen binnen te treden, om daar ook te kijken. Zij verwijderen dat stilstaande water als het kan. En water wat niet verwijderd kan worden, dat wordt behandeld met een speciaal middel.
1: De mug is door een oplettende inwoner in zijn tuin ontdekt. Tijgermuggen horen hier niet thuis. Ze brengen ook tropische ziektes over, zoals knokkelkoorts en Zika. De medewerkers van de NVWA zoeken in een straal van 500 meter rond de vindplaats in de wijk Oostgaarde-Zuid in Capelle en aan de overkant in Krimpen. Inwoners kunnen ook zelf aan de slag om stilstaand water in hun tuin aan te pakken, zegt de wethouder. Het weer, toenemende sluierbewolking. Het wordt uiteindelijk ook steeds bewolkter. Het is nu nog 28 graden, aan zee een paar graden koeler. Maar vanavond en vannacht kan het ook gaan regenen. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag, verspreid over de regio en enkele buien. En dan wordt het niet warmer dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: De vrienden van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam. Werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Aansluitend 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Groter is de vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij Oorschot. Vanaf knooppunt De Baars 8 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden richting Eindhoven. Dat doe je dan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft sinds er afgelopen weekend camera's zijn geplaatst op de Merwedebrug bij Gorinchem 100 vrachtwagens en touringcars beboet. Het gaat om Nederlandse bestuurders, omdat vrachtwagens en touringcars met een buitenlands kenteken nog niet kunnen worden beboet. Rijkswaterstaat sloot de brug een kleine 2 weken geleden af voor zwaar verkeer. De stalen boogconstructie bleek minder sterk dan gedacht en daarom mogen er geen vrachtwagens of touringcars zwaarder dan 3,5 ton overheen. Maar weinig bestuurders trokken zich er iets van aan. Reden waarom Rijkswaterstaat afgelopen weekend camera's heeft geplaatst. Hardleerse bestuurders kunnen een prent van €500 tegemoet zien. De Fiot heeft bij een bedrijf in Alblasserdam een partij nepmerkkleding in beslag genomen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst deed gisteren een inval aan de Kelvin Ring na het zien van de TikTok-filmpjes die het bedrijf had geplaatst. Er zijn 3 mensen aangehouden. In het pand lag ook consumentenvuurwerk. Tot voor kort mocht dat worden afgestoken, maar sinds dit jaar niet meer. De Fiot is gisteren tot 's avonds laat bezig geweest om alle spullen uit het bedrijf van de Kelvin Ring in Alblasserdam af te voeren, schrijft Alblasserdams Nieuws. De jaarlijkse technoparade in Berlijn gaat eind volgende maand niet door. De organisatie schrapt Der Zug der Liebe, of liefdestrein, vanwege de recente aanslag bij de Pride, ook in Berlijn. Om de parade veilig te laten verlopen zouden extra zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar die druisen in tegen alles waar het evenement voor staat, zegt de organisatie. Tolerantie, diversiteit en solidariteit. En de extra beveiliging zou ook in de papieren gaan lopen. Vorig jaar liepen er zo'n 10.000 mensen mee in Der Zug der Liebe in Berlijn. De KNVB wil met nieuwe regels tijdrekken gaan aanpakken in de Eredivisie. Een doeltrap of inworp moet binnen 5 seconden genomen zijn. Als de bal dan nog niet terug is in het spel, grijpt de scheidsrechter in. En als een doeltrap te lang duurt, kan een corner volgen. En bij tijdrekken bij een inworp mag het andere team het spel hervatten. Voor een wissel staat voortaan een tijd van 10 seconden. En ook blessurebehandelingen moeten sneller. De nieuwe regels gaan komende zondag in tijdens de wedstrijd PSV AZ om de Johan Cruijffschaal. Het weer, toenemende bewolking, blijft wel droog. Het is vanmiddag 28 graden aan zee, een paar graden koeler. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Koelt dan niet verder af dan 19 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui. In de middag zien we de zon weer. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is nog een vriendin van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug weer werkzaamheden. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel 10 minuutjes oponthoud. En een half uur vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er staat 8 kilometer file vanaf Venraai-Noord, dus een half uur vertraging. En dat komt door een kapotte auto. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan de route via Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: joh, ik ben er.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.
0: Sommige vrouwen hebben hele mooie uiterlijke kenmerken.

van de ANWB. In het zuiden van Nederland rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug vanwege wegwerkzaamheden aan de brug. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En om diezelfde reden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. Tot slot de A73 richting Nijmegen, die is dicht tussen Venray en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan Eindhoven en Den Bosch volgen over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB.

0: Het is natuurlijk een
1: van alle tijden.
0: Precies, het is van alle tijden. Maar het is iets dat nu heel erg gepolitiseerd wordt. Terwijl ze is van, ja, moet alles nou politiek zijn?
2: Nou ja, dat is het leuke van Zwijndrecht. Dus het is, ik kom zo even op een stukje Drechtsteden. Zwijndrecht heeft een raadsprogramma. Dat is de vijfde keer. Jullie maken dat nu mee. Interessant dan dat daar dus blijkbaar die tegenstelling niet is dat die... je neemt wel positie in, maar je bent wel met z'n allen duidelijk doelgericht op waar willen we naartoe voor een beter Zwijndrecht. Ik noem het even zo, hè?
3: Ja, en ik denk wel een van de gevaren die daarin zit is wel, hè, kijk, ik bedoel, raadskoers is in essentie mooi omdat je met elkaar op hoofdlijnen afspreekt, we gaan voor bepaalde ambities. Een van de kritieken die ik daar altijd wel op gehad heb, is dat je dus eigenlijk ook wel ziet, ja, wat zijn die hoofdlijnen? En wanneer gaan we met elkaar over details het hebben? Ik bedoel dat je zegt van we willen in 4 jaar tijd, ik zeg maar wat, van 20% naar 30% duurzaamheid. Ja, dat is heel moeilijk om tegen te zijn. Uiteindelijk de politieke keuze is, wil je dat bij wijze van spreken bewerkstelligen door overal windmolens neer te zetten of overal zonnepanelen? En daar kan je politiek over voeren. En ik vind wel over het algemeen dat de discussie over veel dingen werd platgeslagen. Mm-hmm. Omdat je vaak ziet, ja, maar we hebben het toch in het raadsakkoord afgesproken. Ja,
1: eens.
3: En daar mag je wat mij betreft wel iets kritisch naar kijken. En ik heb het ook wel eens gezegd, hè. Nou, ik ben al niet herkozen, maar als ik ook herkozen zou zijn, dan zou ik wel eens het gesprek willen aangaan van zijn niet bepaalde onderwerpen waarvan je gewoon van tevoren weet, ja, daar gaan we het gewoon politiek niet eens over worden. Laten we die buiten het raadsakkoord controversieel verklaren.
2: Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele specifieke controversiële onderwerpen waar het gewoon zwart-wit is. Maar je hebt ook onderwerpen, en dat is wel grappig, de woningmarktdiscussie over de wetregie, de nieuwe wetregie, zegt 30% sociaal overal. Alle plekken.
0: Minimaal.
2: En dan is het voor jou, vanuit Pro, was de discussie voor de verkiezingen, dat je collega zei van, nou, maar wij willen 40% sociaal. En die werd daar wel heel erg op afgewant. Dus hij hield wel vol dat het in het vanuit het verkiezingsprogramma dat was. Maar dat gaf wel een controverse en een discussie.
1: Met het raadsprogramma?
2: Nee, voor het raadsprogramma lag de 30% vast.
3: Ja, precies.
2: En voor het verkiezingsprogramma 40%.
1: Maar dat is toch het nadeel als je met elkaar zegt we maken een raadsprogramma. Je zegt eigenlijk met elkaar we maken van tevoren afspraken. Je kunt solliciteren voor het wethouderschap, hè, ook voor buiten de winnende partij. Maar dan heb je toch eigenlijk al vooraf compromis. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: En het is ontzettend lastig als wethouder zijnde, denk ik, om ook te laveren binnen zo'n raadsakkoord, omdat jij als wethouder ook uiteindelijk richting je ambtenaren een bepaalde koers wil uitzetten. Wat is de komende 4 jaar waar we bestuurlijk op gaan varen? En als jij dan vervolgens met teksten als ja, we willen het evenwichtig doen en hoe ga je daar dan het bestuurlijke gesprek over voeren? Het zijn lastige dingen.
2: Wat nu dan nieuw is, is dat er een college een uitvoeringsprogramma moet maken.
3: Ja.
2: En dat maakt het dan wat makkelijker. Zijn wethouders die hebben gesolliciteerd. Dit is helemaal Wint T. Schippers. Die hebben gesolliciteerd en die zijn aangenomen. En dus op zich is dat helder. Nu zie je in Papendrecht het tegenovergestelde gebeuren. En dan zie je in één keer de coalitie verliest de meerderheid.
0: Dat klopt, maar ik denk ook dat je binnen een coalitie ook hele grote verschillen kan zien. Hè? Dat is bijvoorbeeld in Sliedrecht, daar is een hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Nou, het zijn ook niet de partijen waarvan je denkt dat ze van tevoren samen zouden kunnen werken. Sliedrecht.nu, dat is natuurlijk rechtspopulistisch. Sliedrecht.nu is geloof ik linkspopulistisch. Nou ja, in ieder geval een linkspopulistisch, rechtspopulistisch partij en dan heb je de GroenLinks PvdA, die mogen geen pro heten daar, want daar heb je al pro-Sliedrecht. Maar goed, die zijn samen gaan werken. En dat zou je natuurlijk ook helemaal niet verwachten van één partij die heel uitgesproken anti-AZC is, die toch een compromis weet te vinden met een partij die juist meer die verantwoordelijkheid wil nemen.
2: Nee, maar dit is wel, want we zitten nu al aan het einde van het eerste uur, moet je voorstellen.
1: We zijn begonnen.
2: Ja, dat is ook goed, want we gaan straks ook, we hebben nog een uurtje. Dus, en we hebben live muziek natuurlijk, want

0: die nood is natuurlijk zometeen hoog, hè? Dat begrijp je wel. Het is bijna een noodgeval, zou ik zeggen. Maar al die woordgrappen, die kennen jullie ondertussen al. Maar dit... Ja, we gaan zo even afsluiten, want daarvoor bedank ik alvast Tristan, Jonne en Pieter. En natuurlijk jullie alvast, Gerard, Marlie, dat je hier waren. Ik ben Chris Moorman, dat moet ik ook altijd vertellen. Aan te nemen dat mensen dat weten wie ik ben, dat is altijd heel gemakkelijk. Want we gaan zo natuurlijk ook nog wel weer muziek doen. Want jullie hebben nog meer noten op je zang.
1: Ja.
0: Ik bedoel, hier ook, want het onderwerp AZC kwam voorbij. Nou. Als jij dat noemt in jouw tour AZC, is dan...
2: Dat komt niet voor je met tour, maar misschien over een aantal jaar is het wel historisch. Dus wie weet kan ik het wel aantippen.
3: Als je toch wel veel politieke vragen krijgt.
2: Let's go.
0: Maar jij wil even, want dat is eventjes... jij kwam hier binnen in de Munt.
2: Mm-hmm.
0: En jij bent vastgoedmens.
2: Ja.
0: En je denkt, wow.
2: Ja, indrukwekkend. Mooie geschiedenis. Hier is natuurlijk de Munt geslagen lange tijd, voordat het naar Utrecht ging. En ik was nog nooit binnen geweest, dus ik laat het even goed op me inwerken.
0: Ja. Nou, dat is op zich ook mooi, want je zei het al, de eerste Munt. Dordrecht heeft dus veel van die eerste dingen. En dat is wel grappig. We hadden het in het gesprek met onze muzikanten, de Vrolijke Noot. Daar hadden we het even over, ook over vervoer. De fiets. Wel nu, dat zijn vervente fietsers.
4: Jouw stad, jouw radio.
5: Rechtsstad FM.
4: Met het nieuws van 9 uur.
6: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Dat blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. Schiedam heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook is de aanwezigheid van voorzieningen goed als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad er toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plaats. Twee jongens van 14 en 15 jaar hebben werkstraffen gekregen voor een overval op een shawarmazaak in Ridderkerk vorig jaar. Ze moeten voor 60 en 100 uur aan de bak. Ook zijn de daders uit Alblasserdam en de Hoekse Waard veroordeeld tot een celstraf die net zo lang is als de periode die ze al in voorarrest hebben gezeten. De twee kwamen vorig jaar september eetgelegenheid Shawarma Bolnes aan de Wetstraat binnen. Ze bedreigden het personeel. Ze hadden een mes en een vuurwapen bij zich. De overval mislukte. Een van de jongens kon wegkomen. De ander is vastgehouden door het personeel tot de politie kwam. De jongens maakten niks buit. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat binnenvaartschepen steeds leger zijn. Inmiddels zitten schepen die op Rotterdam varen voor maar 35% vol. Dat is de helft van wat ze een paar maanden terug nog konden vervoeren. Zo blijkt uit cijfers van het havenbedrijf Rotterdam. Het aantal schepen dat van Rotterdam naar het achterland vaart neemt wel toe, maar te weinig om het vervoer op peil te houden. Met name tankers met chemicaliën en olieproducten en droge bulkschepen kunnen minder vracht meenemen. Volgens het havenbedrijf Rotterdam kunnen bedrijven nog niet overschakelen naar vervoer via spoor of weg, want er is te weinig capaciteit voor met name bulk en chemielading. En er zijn beperkingen door allerlei werkzaamheden aan het spoor. Opvangcentra in de Spaanse enclave bij Marokko, Ceuta, zitten overvol nadat er in anderhalve week tijd meer dan 1500 migranten uit Marokko zijn komen aanzwemmen. De helft van hen is minderjarig. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid in Madrid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar vooralsnog niks voor. Het land wijst met de beschuldigende vinger naar mensensmokkelaars die massaal mensen naar de enclave zouden brengen, na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Kans ook op een enkele bui. Het koelt niet verder af dan 19 graden vannacht. Morgen hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. Kans op een bui ook. In de middag zien we de zon weer terug. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
7: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
8: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
9: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
7: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
10: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Ja, zeker! De Hypotheker!
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Venus komt in zicht, hoe ver nog te gaan. En vlak voor de eindstreep er wordt acties graag niks. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet, samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter
1: van Loon. Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het was
3: het is wel weer. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja, dat past weer bij de naam. Hè? we hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedrukt gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer, de financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk onze aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer. Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo.
4: Ja, nou weet je. Kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp. Dat is tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkse haven. En
3: dan begint de tour echt.
4: Ja, precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking-boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren. Zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij
4: dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht. Daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien. Maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop. Dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
4: snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even, ik heb dus zeven talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè? Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dat is een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. Dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment twee films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van, oh nou, vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat klinkt altijd zo. Ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de Gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant, want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de wij Dick Pasquier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Pasquier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer spel zonder grenzen? Hè? Dat internationale deel, want de songfestivals, dat was één. Maar spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om te winnen in het veilingterrein. Op het veilingterrein in het oude veilinggebouw. Is daar ooit zo'n show geweest? Dus ik denk, interessant om op te zoeken. Want dan kom ik ook weer terug in die tijd. Van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders. Want jij zei meteen, ja, Dick Maschier. Ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet het. Ja. Marhaba heette het.
5: Marhaba, ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken. Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft... En als we dat nu zien, ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza en daar zit die mevrouw keurig te bedelen en keurig netjes met de straatkant. En keurig is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam, dat de bedelaar, de man die langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was. En eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed. Want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij. Van hoe was het? Ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken, waar de meest extreme uiterste van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... Ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei dan net, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debatten die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik, mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles. En dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest knokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling. Maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei... dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open. En toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij. En die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Hè? Dus zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment heeft Zwijndrecht zelfs om 10 uur op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen is weinig bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over HEMA, de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, jullie maken technisch mee, hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is een initiatief en dat kan nu dus wel. Het kon vroeger niet, maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, oh, dat zal me wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd dat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag bij wijze van spreken hun een appje stuur terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar op dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur. Of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was, ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon, ja, dat het gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan, ja, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook meer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief, hè, altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat, ja, volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. Allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar, want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek, hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Want een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een roosje van de appel.

0: だったんですよ。
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
2: In het Wijzigpark.
1: In het Wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
2: Het liedje heet Speeltuin toe. Hoi,
1: komt ie.

bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou, ja, wip shoobidoo wap, shoobidoo wip wap. Samen op de wip met jou, wip shoobidoo wap, wip wap.

0: recent, niet van jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Goed verzonnen.
1: Ja, precies, precies.
3: Wat gaan we doen? Oké.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock and roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan er bijna aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag dat?
0: Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie

0: kracht van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flower Power gehad. En de Flower Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat het niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
1: Ah ja.
0: Klaar voor?

0: Oké, we waren Code Rood met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Yes. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
0: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
0: Nou, jullie ook.
2: Dank je wel. Heel graag. Jou? Tot graag. Dank.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, ATOS Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
3: ja,
1: Pieter?
3: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat,
4: en waar hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek. We veel,
3: Gemeentezwijndrecht.
2: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat
1: dan? Ja.
2: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
2: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.

0: Ja.
1: Nou ja, kijk, bedoel, dit is wat je ook vraagt. Hè? Bedoel, is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die gekozen hebben? Dat is altijd de vraag. Want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli. Wij gaan vlot afsluiten. Maar er zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours. Met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi. Want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat... Jonne, ja, nee, ik moet... Ik wijs de Tristan...
2: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk, omdat jullie wat dat betreft als vriendenduo...
3: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
6: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
7: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
5: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
8: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen.
0: Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.

0: Ja, zoals bijvoorbeeld?
1: Nou, zoals bijvoorbeeld als je kijkt naar het gebruik van moderne technieken. Hè, mm-hmm. Denk maar eens aan de manier waarop bijvoorbeeld printen. Als je tegenwoordig naar fototentoonstellingen gaat, dan wordt er niet meer slechts geprint op fotopapier. Hè, dat is, je ziet ook in de tentoonstelling dat dat op verschillende soorten stof kan. Het kan op steen, het kan op allemaal verschillende soorten materialen. Dat is nou een van de dingen die we onder andere hebben gezien. Dat is veranderd afgelopen jaar.
0: En heeft het ook nog te maken met het feit dat de mensen allemaal in hun telefoon een fototoestel op zak hebben?
1: Nou, dat speelt zeker ook een rol. Ik denk wat echt het grootste verschil is, is dat waar we 10 jaar geleden nog echt spraken over het afbreken of het uitrekken van de grenzen van de fotografie, merk je dat die grenzen eigenlijk zo ver zijn uitgerekt dat je amper meer kan spreken van grenzen. Hè? Dus er is ook een generatie van fotografen opgestaan die die beeldende kunst of die vanuit de fotografie eigenlijk dat veel ruimer interpreteert en zowel die digitaal als analoog bezig is.
0: Ja, maar er is toch wel nog verschil tussen iemand die een foto maakt met zijn mobieltje en een professionele fotograaf die foto's maakt, toch?
1: Ik ben bang dat zelfs die grens al over is. Ja.
0: Ja,
1: als je kijkt naar... het gaat niet alleen om jonge fotografen trouwens. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar de fotografie van Paul Koiker, dat is toch een speler die al lang meeloopt in de fotografie. Die maakt portretten en die zien eruit als 4x5 inch technische camera portretten. Waar je nog met een zwart doek en een platencamera, zeg maar. Maar het zijn gewoon foto's die met de iPhone zijn gemaakt. Die techniek is zo voorop gelopen dat je dat verschil ook amper meer ziet in de printkwaliteit.
0: Ja, jullie onderzoeken dus in deze tentoonstelling hoe het veranderd is.
1: Ja.
0: Ja. Dus echt veranderd is het eigenlijk niet. Want je maakt toch gewoon nog foto's? Of zeg ik nou rare dingen?
1: Nee, dat vind ik een goede vraag. Dat was ook een van de dingen die ook bij vorige quickscans ook wel naar voren kwam. Kijk, we kijken naar... Het is eigenlijk de actuele staat van de Nederlandse fotografie. Dus wat we doen is dat we door onze oogharen heen naar dat veld kijken. Een beetje afstand nemen en kijken... Hey, wie zijn op dit moment nou de spelers die boven komen drijven? Wie behoren nu tot deze tijd in de fotografie? En dat is eigenlijk... Ik zie het als een soort service naar onze bezoekers toe, omdat wij dat voor de bezoeker hebben gedaan. En die scan die is niet zozeer vanuit onze intenties van we willen dat zien of we willen dat zien, maar we maken een quick scan. Het is een snelle scan over het fotografielandschap en we laten zien wat erin gebeurt. Dus er zijn bepaalde trends zichtbaar daardoor, doordat je, we hebben tientallen projecten geanalyseerd en bekeken en een aantal trends waargenomen, waaronder, bijvoorbeeld, zo'n goed voorbeeld daarvan is dat je ziet dat tegenwoordig de collage weer helemaal terug is. Hè? De fotocollage, dan zou je zeggen, dat is terug van nooit weg geweest. Want de collage heeft altijd al deel uitgemaakt van het fotografielandschap. Maar je ziet dat het in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En dan zitten wij te vissen, te kijken naar wat is nou eigenlijk de reden dat zoveel fotografen van nu die collagetechnieken gebruiken. Hè? Van mensen die ook bijvoorbeeld Sarah van Rij, die is enorm populair, ook in musea, maar ook op Instagram bijvoorbeeld. En die maakt dan toch gebruik van analoge technieken om haar collages op Instagram te delen. Dus je ziet dat er een soort van... daar zit een soort tegenontwikkeling in. Hè? De snelheid van digitale media ten opzichte van de analoge logheid van een collage maken. Nou, dat is een interessante trend om te zien.
0: Ja. Neem je daar het publiek in mee, die naar het Nederlands Fotomuseum?
1: Ja,
0: dat je nu allemaal zegt.
1: Het is die scan die wij maken. Er zitten 7 kleine groepjes in de tentoonstelling. We hebben het niet geprobeerd om het te... erg te veel in te vullen voor de bezoeker. Maar we hebben themateksten geboden waarin we het in kleine groepjes, als het ware, je door die trends heen loopt. Dus die collagetechnieken bijvoorbeeld, dat is 1. Dat gaat over het gebruik van archieven in de hedendaagse fotografie. Mm-hmm. Maar het gaat ook over serieuze onderwerpen. Hè. Er zijn ook fotografen die zich direct richten op onderwerpen zoals de oorlog in Gaza, maar ook klimaatverandering op een lokaal niveau. Je ziet het fotoboek. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop we die scan hebben gemaakt. En we nemen de bezoeker mee aan de hand van die trends die wij hebben vastgesteld.
0: Ja, allemaal te zien in het Nederlands Fotomuseum. Ik begreep deze tentoonstelling tot 22 november?
1: Ja, hij staat nog even. Ja. Maar kom gerust langs. Iedereen is van harte welkom.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Het Nederlands Fotomuseum bevindt zich in?
1: Op de Brede Hille Dijk in Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: Aan de Rijnhaven. Ja, het is precies. Heel makkelijk. Je stapt zo uit vanuit de metrohalte en je bent...
0: Nou, dan is het helemaal makkelijk om deze periode even naar het Nederlands Fotomuseum te gaan. Om te kijken wat er allemaal veranderd is in al die jaren met de Quickscan 3. Fotografie nu. Dankjewel voor het gesprek, Ruben Lundgren van het Nederlands Fotomuseum. En heel veel plezier met de tentoonstelling.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

wandelen ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War, een all-day music.

0: Ja, het is toch wel muziek uit de tijd dat ik op het randje zat van 20er. Ik geloof 2016 naar mijn hoofd gezegd. Dua Lipa en Jeanne Paul. En die heb ik ook regelmatig mogen draaien tijdens andere radioprogramma's back in the days. En we gaan het amazing en relaxed tegelijkertijd doen bij Uurtje Max hier zo. Want straks krijg je het laatste nieuws uit de regio van mij. Onder meer over Victor die kwam, roeide en overwon. Je hoort ook het weerbericht. En heb je ondertussen zin in iets zoets? Nou, dan zou ik zeker blijven luisteren. Misschien in een lolly? Nou, hier is Mika.
1: Hey, what's the big idea?
0: Die kan hem niet geven. En zometeen. Buena Vista Social Club. Veel plezier.

0: ja.
1: En schoon water.
0: Ja.
1: Want het water wat er nu...
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Paul dus, Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Mm-hmm. Ja, het gebouw blijft. Of
2: het
1: de gebouwen.
2: Gebouw blijft. Ja, ja, ja. We zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit. Maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, ja. En de kunst dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een heel bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. Dus de kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren inderdaad.
1: De toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat vol automatisch, dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee, we zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor. Dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Dus mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: En fietsen, dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En er staat een bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké. Nou, dat is al heel mooi. Ja. Mensen die denken, ik ga vast kaarten bestellen, ik ga eens kijken wat het is, kunnen die op de website terecht?
2: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
1: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op over de website misschien?
2: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
1: Ja.
2: En met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
1: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
2: Wij hopen om 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus, dan is het Westlandmuseum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westlandmuseum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. Eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar u kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
2: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Ja, ik vind het echt wel een hele romantische gedachte hoor. Dat zelfs Paula Abdoel, die tussen zes plankjes ligt, nog altijd jouw meid is. Maar over leven gesproken, ik vind, niet alleen als BHV'er, maar ook als brave burger, en dat ben ik trouwens, dat iedereen een cursus reanimeren verdient. Want als je eenmaal weet hoe het moet, dan komt het goed en dan kunnen seconden letterlijk levens redden. De techniek leer ik je niet eventjes, maar wel het tempo. Want je pompt namelijk tussen de 100 en 120 slagen per minuut. Dat is wat je ongeveer op de achtergrond hoort. Maar nu wordt het serieus, want ik heb nog een heel ander voorbeeld van hoe dat tempo ongeveer klinkt. En dan hoor ik je misschien heel hard lachen, een beetje gek kijken naar de radio en misschien zeggen, Max, wat is dit? Nou, het is 103 slagen per minuut, de Macarena. Dus het is perfect om niet alleen je feest, maar ook een persoon mee te reanimeren. En pas wanneer 112 is gebeld, de broeders het van je overnemen, dan kun jij het feest weer redden met deze aanstekelijke danspasjes. En kun je ook lekker meegaan zingen natuurlijk op Los Do Rio, Nubaals Radio.

van Armin van Buuren samen met James Newman. Therapy. En ik kan me voorstellen dat je dat misschien ook moet sinds deze uitzending van Uurtje Max. Want die zit er alweer bijna op. Ik had heel veel in de uitzending. We hadden heel veel muziek, onder andere van Madonna. Maar ik had het ook met je over de expositie van Maria Amari in de oudheidskamer van Hendrik Ido Ambacht. En die loopt dus bijna op zijn einde. Deze zaterdag is dus de laatste dag om de tentoonstelling te bekijken. En binnenkort komt er weer iets nieuws. Namelijk ik zie wat jij niet ziet. Met allemaal oude schoolplaten onder die naam dus. Er zijn ook weer theeglazen te koop daar zo. En in het Sliedrecht Museum is er anders een expositie Brandmeester. En dat gaat over de vrijwillige brandweer van Sliedrecht. Kijk dus hoe ze vroeger, maar ook nu te werk gaan. En dat alles in het Sliedrecht Museum.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daar voor ons nog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: Een compositie van Burt Bacharach, gezongen door Tony Orlando in 1964. To Wait for Love.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 30 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ropels Pak van TU Delft zorgt voor wereldprimeur. Een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. En het Westlands Museum wordt vernieuwd. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Zullen we dansen?

0: zwichtte even mee op Brazilian Soul van de Nox, samen met Sophie Tucker. En daarvoor When We Dance van Sting. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het studententeam Project March van de TU Delft presenteerde onlangs de nieuwste generatie van het exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Teamlid Bente Amundsen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Bente, welkom.
2: Dankjewel. Hallo.
1: Ja, dat is TU Delft, hè?
2: Zeker, ja.
1: Een soort dreamteam.
2: Ja, we zijn een dreamteam van 26 studenten. En wij doen in een vrije tijd 1 jaar nemen we pauze van onze studie om aan een exoskelet te werken, een robotpak.
1: Ja, want jullie dromen niet, maar je gaat echt aan het werk.
2: Al heet je een
1: dreamteam.
2: Ja, we hebben grote dromen die we in 1 jaar proberen waar te maken.
1: Ja, en dan gaat het over het robotpak en dat heeft te maken met mensen met een dwarslesie.
2: Inderdaad, mensen met een dwarslesie laten we door zo'n robotpak weer opstaan en weer lopen.
1: Ja, en je bent er al jaren mee bezig, tenminste andere teams, want jullie doen dat in jaren en dan komt er weer een nieuw team die jullie aflost.
2: Wij zijn het 11e jaar inderdaad,
1: ja.
2: Maar iedereen werkt er maar 1 jaar aan.
1: Ja.
2: Dus elke student neemt 1 jaar pauze, werkt 1 jaar aan het skelet en volgend jaar gaat een nieuw team verder.
1: Ja, en wat is nu die wereldprimeur, wat jullie zeggen dat die er is?
2: Wij zijn het eerste team wat een vrij ingewikkeld algoritme, wat zichzelf balans kan herstellen, in het exoskelet hebben kunnen toepassen.
1: Ja, want we moeten even kijken, exoskelet, als iemand een dwarslesie heeft, kan die absoluut niet lopen. En met een exoskelet gaat dat wel.
2: Ja, een exoskelet is een extern skelet eigenlijk. Het is een soort van robot die om je eigen lichaam heen gaat en voor jou loopt.
1: Ja, en dat heeft dan ook te maken met je hersenactiviteit, begrijp ik.
2: Dat kan wel. Ja. Wij hebben ook een algoritme ontwikkeld wat hersensignalen kan opmeten en daaruit kan lezen dat je denkt aan lopen, om zo te kunnen starten met lopen.
1: Ja, dus wat je normaal met je spieren doet vanuit je hersenen, dat gaat nu met een computertje, zeg ik maar even simpel.
2: Hoe je normaal je spieren aanstuurt met je hersenen, stuur nu de motoren aan met je hersenen.
1: Ja. Maar het als mensen denken, dat haal je van de kapstok en dan trek je het aan, zo werkt het niet, hè?
2: Nee, helaas nog niet. Het is nog wel iets gecompliceerder.
1: Ja, maar het werkt wel, want degene die daarmee gelopen heeft, de piloot zoals jullie hem noemen, Daan, die heeft een dwarslesie en die heeft ermee gelopen. Wat was zijn reactie?
2: Daan is onze piloot voor het 3e jaar. Mm-hmm. Zij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor ook gelopen in een ander exoskelet. En met ons jaar weer. En het is elke keer weer zo mooi om te zien dat als hij opstaat, dat zijn ogen een beetje opglimmen en de glimlach hierop komt. Hoe fijn het voor hem is om weer op ooghoog te staan en ons weer aan te kijken en weer mee te doen. En hij zei zelf dat ons exoskelet, omdat we zonder krukken kunnen lopen, heel natuurlijk aanvoelt. Heel relaxed lopen, het kost weinig moeite.
1: Ja, want hij kan al zonder krukken lopen zelfs.
2: Bij ons dat gelukt inderdaad, ja.
1: Ja. Maar dat is ook iemand die al 3 jaar meeloopt. Als er iemand nieuw is, dan moet je toch even wennen aan zoiets, denk ik. Want het is nog niet zo dat je een maatpak hebt wat je zo, wat zei ik al, aan kan trekken.
2: Wordt wel op maat gemaakt nu nog.
1: Mm-hmm.
2: Alleen het is wel even trainen nog.
1: Ja.
2: Daan is niet meer gewend om te staan. Zijn lichaam moet ook weer heel erg wennen aan rechtop staan en rechtop bewegen. Dus we trainen best wel lang. Wanneer we 3 keer per week gewoon gaan oefenen. We beginnen met opstaan, een paar stapjes. En steeds breiden we stapjes uit, totdat het steeds beter gaat.
1: Ja, ik begrijp ook dat hij het heel fijn vindt, die Daan, om op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.
2: Ja, nu zit echt weer een beetje mee in de maatschappij.
1: Ja, want anders zit je in een rolstoel en dan ben je toch lager allemaal. Dat is zo. Maar ja, voordat dat robotpak helemaal is, zodat je het gewoon aan kan trekken, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
2: Dat moet inderdaad nog wel iets meer gebeuren daarvoor, ja.
1: Maar elk jaar kleine stapjes.
2: Ja, en wij proberen die stappen zo groot mogelijk te maken als studententeam.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een jaar lang tijd en energie om echt hele vette dingen neer te zetten. We leggen de lat best wel hoog. Maar omdat we eigenlijk alleen maar gefocust zijn op innovatie, kunnen we dat ook proberen. We hoeven zelf niks op de markt te brengen. We zijn open source, zodat andere bedrijven al ons onderzoek kunnen gebruiken om zelf iets op de markt neer te zetten. Maar wij kunnen echt gewoon een hoog doel stellen en daar vol energie aan de slag voor gaan.
1: Ja, want bedrijven nemen dat wel over om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen doen dus.
2: Dat zou dus wel mogen. We hebben nog niet een bedrijf wat letterlijk zegt, oké, kom maar, ik ga het maken. Maar het staat wel allemaal online voor als iemand daar interesse in heeft. Ja.
1: Dat zou al kunnen. Maar ja, we zijn aan het eind van het seizoen. Jullie houden ermee op en er komt een nieuw team in september?
2: Ja, vanaf september is een heel nieuw team aan de slag. Wij gaan het allemaal inwerken. En dan mogen zij verder met het ontwikkelen.
1: En dan kunnen er weer nieuwe dingen gebeuren, zodat er misschien weer een wereldprimeur komt.
2: Zeker, ja.
1: Dat is de bedoeling in ieder geval. Ja. Mensen die denken, ik wil er toch wat meer over weten, kunnen die terecht op jullie website? Hebben jullie iets op de sociale media staan?
2: Ja, we hebben de website projectmarch.nl of op Instagram, op YouTube. We zijn overal actief. LinkedIn.
1: Ja, precies. Mensen kunnen het gewoon vinden. Als ze even zoeken op Project March met RCH aan het eind. Ja.
2: Ja.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Bente Amundsen van het Project March en de TU Delft is daar heel erg bij betrokken. En heel veel succes met je studie straks weer.
2: Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

wandelen ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War, een all-day music.

0: formatie War uit de jaren 70. All Day Music hoorde je. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de investeringsbeslissing genomen voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Vergulde Hand in Vlaardingen. Herman de Bruin praat erover met Daan Siskens.
1: Daan, welkom.
2: Ja.
1: Je bent van de Boer-Burgerbeweging Delfland.
2: Ja, klopt.
1: Dat is de politieke partij die ook in het bestuur van Delfland vertegenwoordigd is, hè?
2: Zeker, ja. En ook in het dagelijks bestuur ondertussen, ja.
1: Ja. Want de verkiezingen van de waterschappen zijn er ook tegenwoordig. Zijn er gewoon politieke ondernemingen geworden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
1: Merk je daar iets van dat je vanuit de Boer-Burgerbeweging daar zit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat in het waterschap dat ik niet heel erg merk dat er echt grote politieke verschillen in zijn. Omdat natuurlijk de taken daarvan zo duidelijk zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus je merkt ons wel bijvoorbeeld met de waterzuivering dat er bepaalde accenten worden gelegd op het onderwerp. Maar dat in de breedte dat iedereen wel een consensus heeft over waar we het voor doen.
1: Dus dat is de Boer-Burgerbeweging komt niet meteen naar voren als je over waterzuivering hebt. Of over Delfland in het algemeen.
2: Het algemeen meer dan met afvalwaterzuivering.
1: Precies. Ja. Ja. Maar we gaan het nu over de afvalwaterzuivering, want er komt een nieuwe afvalwaterzuivering, hè?
2: Dat klopt, in Vlaardingen.
1: Ja. Ja. In Vlaardingen. Wat is er met die oude aan de hand?
2: Die is in de jaren, tenminste in de jaren 80, is hij meer gemoderniseerd. En die is nu ondertussen toch bijna 50 jaar oud. En omdat er ook een nieuwe richtlijn en nieuwe eisen worden gesteld aan het water wat gezuiverd moet worden, is eigenlijk een nieuwe zuivering nodig om daaraan te kunnen voldoen.
1: Beter zuiveren nog en dat het schone water, want het gaat de nieuwe waterweg in, hè?
2: Ja, een deel inderdaad wel. En een deel gaat over, was me ook weer geloosd op de Krabbenplas aan mijn hoofd.
1: Maar dat is ook het zwemwater vlakbij Vlaardingen dus.
2: Ja.
1: Daar komt het allemaal terecht. Maar die moet nog gebouwd worden.
2: Zeker,
1: Wordt die op de oude plek gebouwd? Of
2: nee, die
1: naast
2: wordt
1: de oude plek?
2: Echt heel vlakbij de oude plek inderdaad.
1: Toch wel. Het is de Gulden Hand. Dus het is, als ik goed begrepen heb, de dijk van Vlaardingen naar Maassluis.
2: Ja.
1: Daar ligt die in de buurt, hè?
2: Daar ligt in de buurt, waar de nu tenminste de Oekraïnerwijk zit. Ja.
1: Ja, dus dat is een plek om in de gaten te houden. Want gaan de mensen nog merken dat die gebouwd gaat worden?
2: Of? Zeker. En voor mij volgend jaar in de zomer wordt tenminste de eerste voorbereiding getroffen aan de bouw.
1: Oké. Ja. Want dat gaat nog een paar jaar duren dan voordat die klaar is.
2: Absoluut. Tenminste, de planning was eerst 2030 en dat is nu uiteindelijk verplaatst naar 2033.
1: Oh, maar de oude houdt het nog wel vol dan tot die tijd?
2: Dat gaat denk ik wel. Ja, tenminste, daar gaan we nu achter komen van wat er nodig is om die dan nog langer in gebruik te houden. Maar ja, het is wel de bedoeling dat die dan nog tot 2033 nog in gebruik wordt genomen.
1: Dus je moet hem misschien nog even restaureren als het nodig is. Want hij is natuurlijk al een beetje een oude waterzuivering.
2: Absoluut.
1: Dat gaat een hoop geld kosten.
2: Ja.
1: Gaan de burgers daar wat van merken? Want die betalen natuurlijk ook voor het waterschap.
2: Absoluut, ja. En dat is het scenario van als je zo'n gigantisch bedrag eigenlijk ter beschikking stelt. Dat het waterschap dat maar op één manier kan ophalen. En dat is inderdaad bij de ingezetenen en bij de andere categorieën.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat merken de ingezetenen ervan als die nieuwe waterzuivering er is?
2: Als het gaat om de tarieven, is er nu voor gekozen. Hoe het precies wordt opgebouwd, dat wordt nog verder uitgewerkt. Want nu dan het bedrag beschikbaar gesteld, dan is de begroting. Dan gaan we echt kijken wat definitief betekent voor de tarieven. Maar het zal in ieder geval wel betekenen dat de komende jaren de tarieven wel omhoog zullen gaan om te kunnen sparen voor dat bedrag.
1: Ja, want hij moet ergens gefinancierd worden.
2: Dat klopt. Ja.
1: Maar daardoor houden we ook droge voeten, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en dan vooral schoon water inderdaad. Ja.
1: En schoon water.
2: Ja.
1: Want het water wat er nu naar buiten gaat is minder schoon dan wat het straks wordt?
2: Dat klopt. Ja.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Hoewel het al vrij schoon is.
2: Het is inderdaad vrij schoon inderdaad. Ja, en nu is het idee is om nu dan nog een soort van bij die vierde trap, om er nu nog ook dan medicijnresten daarbij te pakken, om die ook wat te gaan zuiveren.
1: Ja, dan kom ik een beetje technisch. Het is één integraal project, staat hier. Te besteden via een kost-plus contract. Ja. Is dat een heel technisch verhaal?
2: Voor mij klonk het ook wel technisch toen ik het in de commissie hoorde. Maar het is meer dat het een contract is waarbij de kosten worden gedeeld tussen het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus dat er meer transparantie is. En dat er niet zo zegt van hier is het bedrag, daarmee mag je doen. Maar dat er echt in het project heel de tijd wordt gekeken van als er pluspunten zijn financieel gezien, dat die dan wordt gedragen door het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Noemen ze dan pain en gain.
1: Nou, er is in ieder geval gezorgd dat de burgers verantwoord geld gaan geven aan, want het komt natuurlijk allemaal van ons vandaan, van de burgers.
2: Ja.
1: Dat het goed uitgegeven wordt.
2: Absoluut, inderdaad. Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Hoe je dat gaat doen, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar dat is prima. Blij dat het erdoor is?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dit was toch de afgelopen jaren dat ik tenminste in de commissie deelnam, wel echt het onderwerp wat elke keer weer terugkwam. En nu is dan de klopte vuurpijl met dan dit enorme besluit wat we hebben kunnen nemen.
1: Ja, ja. En pas in 2033, zei je?
2: Ja,
1: dan wordt hij echt in gebruik genomen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Tot zo lang moeten we dus even wachten. Maar het water gaat nog gezuiverd de nieuwe waterweg in.
2: Absoluut, ja.
1: Dat zeker. Mensen die nog wat meer willen weten over die afvalwaterzuivering, kunnen die alvast op de website terecht? Hebben jullie daar wat op staan?
2: Volgens mij is dat nu een bepaald... Ik weet niet of het een dashboard is, maar in ieder geval wel een pagina aangemaakt waar inderdaad de updates worden gedeeld van de afvalwaterzuivering. Ja.
1: Kijk even bij Hoogheemraadschap Delfland, dan kom je het allemaal tegen. En daar staan ook allerlei andere zaken op die voor het water en voor de mensen heel belangrijk zijn.
2: Absoluut, ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Daan Siskens, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dank u wel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

ook Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Aldus Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Ja, het gebouw blijft. Of
2: het gebouw blijft.
1: Ja,
2: we zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit, maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, ja. En de kunst dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een heel bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. Dus de kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren, inderdaad. Ja.
1: En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat vol automatisch, dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja, dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee, we zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt zodat we gewoon open kunnen blijven voor het publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones hoor. Dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen en de rest van het museum ook. Mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: Dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En er staat het bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké, dat is wel heel mooi. Ja, ja.

0: 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus. Dan is het Westland Museum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westland Museum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. Eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar u kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
0: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Tom Petty en de Heartbreakers bezongen de Wildflowers, de wilde bloemen, in 1994. En dat was de late avond van donderdag 30 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Stevie Nicks is nog even bij je. Fijne nacht.

0: een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd.

0: daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

yesterday when you were walking. You talked about your mom.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko.